Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

je dus je melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan?

dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plantenbos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn.